niet zo zijn wat het is. Het alles zou zijn wat het niet is. En omgekeerd, wat het wel is, zou het niet zijn. En wat het niet kan zijn, dat juist.

zozeer is. Alle dingen moeten ontdekken. Niet zozeer het is. Alles zou zijn wat het niet is. En omgekeerd, wat het wel is, zou het niet zijn.